0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules naar boven. Dat vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
1: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden, dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop op te brengen.
0: Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen. Rusland is misnoegd over de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip door Noorwegen. Dat schip was onderweg van Moermansk naar de Russische nederzetting Barentsburg op Spitsbergen en had personeel van een mijnbouwbedrijf, wetenschappers en ook voedselvoorraden aan boord. Rusland beschuldigt Noorwegen van piraterij. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense staatsenergiebedrijf als drukmiddel om schadevergoedingen te krijgen voor geleden schade in de Krim. Alexander Bloks heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Op de US Open won Bloks van de Argentijn Marco Trungaliti in 4 sets. In de volgende ronde wacht het Italiaanse vijfde reekshoofd Flavio Coboli, dat is de nummer 6 van de wereld. En in het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisteravond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
2: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Anderlecht won ook nog van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog, minimaal rond 19 graden, aan zee ook rukwinden. De dag begint bewolkt, maar droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Het is 3:00 en heel goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules en verpakkingen boven, vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
1: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekend fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden, dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. In het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisteravond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
2: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Er was nog een inhaalwedstrijd. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, droog en minimaal rond 19 graden. Ook de dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van het westen naar het oosten over ons land en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio

Het is 4:00, een heel goede nacht. Veertien nieuws met Matthijs Bijnens. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van het elektriciteitsnetwerk. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. De dodentol na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. Donderdag werd er nog een lichaam geborgen. 18 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk zondagmiddag voor de kust van het noorden van Cyprus toen het net was vertrokken richting Turkije. Aan boord bevonden zich 267 personen, van wie er 239 konden worden gered. De kapitein is met 7 andere bemanningsleden en een directeur van de rederij in voorlopige hechtenis genomen. In het voetbal was er nog heel wat beweging op de transfermarkt donderdagavond. De deadline voor transfers is sinds middernacht verlopen. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Mahmet Deuf, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Sporting Hasselt kondigde ook nog een last-minute transfer aan. Geoffrey Heiremans verlaat Antwerp en gaat dus in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sporza.be. En er werden gisteravond ook nog 2 inhaalwedstrijden gespeeld in de hoogste voetbalklasse. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog de komende uren en minimaal rond 19 graden. Aan zee zijn er ook rukwinden. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

weer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT-nieuws met Eva van Dijk. In Tongeren-Borgloon is gisteren een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders die er verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt, 3 mensen zijn er met een ziekenwagen afgevoerd. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
1: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
0: Tennis dan. Op de US Open heeft Zizou Berghs zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij won in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong. En eerder won ook Alexander Bloks in 4 sets van de Argentijn Marco Trungeletti. Bloks heeft zich zo voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. En in het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Trainer Rick de Mil.
2: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Om middernacht verliep ook de deadline voor transfers in het voetbal. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bahmet Duf binnen, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Jeffrey Haremans verlaat Antwerp en gaat in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sportza.be. Het weer dan. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag regen van west naar oost en tot 26 graden. Morgen krijgen we vaak zon en het blijft droog. En ook zondag wordt het zonnig en vrij warm tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Tongerenborg-Loon in Limburg is de politie gisteren opgeroepen voor een groot gevecht tussen groepen seizoensarbeiders die hier zijn voor de fruitpluk. Het gevecht vond plaats aan het hotel waar ze verblijven. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt, 3 mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie kwam massaal ter plaatse. Volgens de burgemeester van Tongerenborg-Loon waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan en dat is opmerkelijk, zei Marijn Trio in de afspraak.
1: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
0: Sport op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trunculetti in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong, maar Bergs heeft zijn ritme nog niet gevonden.
2: Weet je wat, die rest op de US Open is continu aanpassen. Ik heb nog geen één dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen ofzo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag hebben gedaan.
0: Ook Elise Mertens zit in de derde ronde. En in het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt aan de leiding mee te staan. Gent-trainer Rick de Mil is tevreden.
3: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Het weer vandaag eerst droog en bewolkt. In de loop van de namiddag kans op regen, temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. En zondag zonnig en tot 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zeven uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Duitsland onderzoekt de politie een nieuwe sabotageactie aan het elektriciteitsnet. En bij Volkswagen verdwijnen wereldwijd nog eens 50.000 banen. In Dormagen tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van een elektriciteitsnetwerk. Jens Fransen, gaat het opnieuw om sabotage?
4: Volgens de Duitse politie alvast wel onder meer. En opnieuw, de Duitse politie zegt dat dan onder meer omdat die mislukte aanslag of sabotage is opgeëist met een briefje. Het zou opnieuw gaan om een lanceerinstallatie voor vuurwerk die dan kortsluiting had moeten veroorzaken. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. En het zou nu om een gelijkaardige aanpak gaan, zegt de politie. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen die zich kanten tegen vervuilende bedrijven. Los daarvan waren er in Duitsland deze zomer ook al sabotageacties bij een luchthaven in Leipzig, maar dan gelinkt aan Rusland.
3: Oké, bedankt Jens. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zegt Marijn Trio in de afspraak.
5: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
3: Bij Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan goedgekeurd. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. Volkswagen wil zo de overproductie aanpakken en weer meer winst maken. 9 dagen na de enorme modderstroom in Nepal zijn 2 arbeiders gered uit een ondergrondse tunnel. Reddingswerkers zijn al enkele dagen zuurstof in de ondergelopen tunnels aan het pompen waar zich nog honderden mensen bevinden. Al zeker 1250 mensen zijn omgekomen bij de verwoestende modderstroom en er zijn ook nog zeker 5000 vermisten. In Tongeren-Borgloon in Limburg is de politie gisteren opgeroepen voor een groot gevecht tussen groepen seizoensarbeiders die hier zijn voor de fruitpluk. De politie was massaal ter plaatse gekomen. Het gevecht vond plaats aan het hotel waar ze verblijven. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de burgemeester van Tongeren-Borgloon waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met donorweefsel uit de buikwand. Ze deden al met succes een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en een groot voordeel heeft, zegt professor Laurens Keulemans.
6: Omdat het biologisch weefsel is, is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
3: In het UZ Leuven willen ze nu nagaan of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. Sport. Op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trungeletti in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong, maar Bergs heeft zijn ritme nog niet gevonden, zegt hij.
7: Weet je wat die rest op de US Open is? Continu aanpassen. Ik heb nog geen één dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen ofzo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag hebben gedaan.
3: Ook Elise Mertens zit in de derde ronde. En in het voetbal hebben Anderlecht en AA Gent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. Anderlecht won met 1-0 tegen KV Kortrijk. Na twee nederlagen waren de drie punten nu het voornaamste, zegt Marco Cana van Anderlecht.
8: We komen net eigenlijk een verlies, een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waast en Beveren. Dus terug winnen was super belangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
3: En AA Gent won ook al met 1-0 tegen Oud-Heverlee Leuven. Na vier wedstrijden staat AA Gent samen met Charleroi op kop. Zij hebben als enige nog 12 op 12. Zo'n goede start was voor Gent al lang geleden, zegt trainer Rick de Mil.
9: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
3: Het weer vandaag eerst droog en bewolkt. In de loop van de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 23 graden. Vooraan in het nieuws zat een nieuwe sabotageactie van het Duitse elektriciteitsnet in Dormagen. De politie is een onderzoek gestart. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties van de energieinfrastructuur plaats. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Acht uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Duitsland onderzoekt de politie een nieuwe sabotagepoging aan het elektriciteitsnet. Bij Volkswagen verdwijnen wereldwijd nog eens 50.000 banen. En in Tongerenborg-Loon zijn verschillende gewonden gevallen bij een grote vechtpartij tussen seizoensarbeiders. In Dormagen tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van het elektriciteitsnetwerk. Jens Fransen, gaat het opnieuw om sabotage?
4: Volgens de Duitse politie alvast wel, want een politiewoordvoerder in Duitsland laat via de Duitse media weten dat er intussen een mislukte aanslag, sabotage, dat die is opgeëist met een briefje. Het zou opnieuw gaan om een lanceerinstallatie voor vuurwerk die dan voor kortsluiting had moeten zorgen. En de afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende dat soort sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Het gaat om een gelijkaardige aanpak, zegt de politie nu. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse groeperingen die zich kanten tegen vervuilende bedrijven. Maar los daarvan waren er in Duitsland deze zomer ook al grotere sabotageacties bij een luchthaven in Leipzig, maar dan gelinkt aan Rusland.
3: Oké, dankjewel Jens. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. Volgens Jan Baljouw is het toch afwachten of er vrede kan komen.
5: We moeten toch nog altijd een slag om de arm houden, ook in Oekraïne zelf. Houdt men de slag om de arm, er zijn bronnen die zeggen van ja, het kan misschien niet doorgaan. Maar als het toch doorgaat, dan, ja, dan gaat het duidelijk over vastgoedmagnaat Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner. Er is nu een idee dat zij eerst naar Moskou zouden gaan om te proberen van inderdaad die gesprekken terug op te starten. En dat ze daarna naar Kiev zouden gaan. Dat zou dan de eerste keer zijn dat ze in Kiev, in Kiev gesprekken zouden voeren, onder meer waarschijnlijk met president Zelensky.
3: Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 shops verdwijnen. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan goedgekeurd. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd en het aantal opties wordt met 3/4 verminderd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. Volkswagen wil zo de overproductie aanpakken en weer meer winst maken. In Tongerenborg-Loon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een conflict ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven voor de fruitpluk. Ze sloegen elkaar onder meer met ijzeren staven. 3 mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt burgemeester Jo Feitons.
6: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er zijn van allerlei pistes waarom. We hebben de hele dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen en 's avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
3: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven er 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60 personen. De werkgevers van de seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met donorweefsel uit de buikwand. Ze deden al met succes een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze ontdekt dat biologisch buikwandweefsel sterker is en veel minder gevoelig voor infecties. En de patiënten stoten het donorweefsel ook niet af, zegt professor Laurens Keulemans.
7: Wat we eigenlijk zagen is dat buikwandweefsel van die overleden donor volledig zich integreert in het weefsel van de ontvanger, waarbij dat de bloedvaten die de buikwand gaan bevloeien eigenlijk afkomstig zijn van de ontvanger en niet van de donor. En uw eigen bloedvaten kan je niet afstoten. Hè. Dus het weefsel gaat zich echt integreren in het weefsel van de ontvanger.
3: In het UZ Leuven willen ze nu nagaan of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. 9 dagen na de enorme modderstroom in Nepal zijn 2 arbeiders gered uit ondergrondse tunnels. Reddingswerkers zijn al enkele dagen zuurstof in de ondergelopen tunnels aan het pompen, waar zich nog 100 mensen in bevinden. Al zeker 100 of 1250 mensen zijn omgekomen bij de verwoestende modderstroom. En er zijn ook nog altijd 5000 vermisten. In Indonesië woeden al wekenlang bosbranden die maar niet onder controle raken. Indonesië bestaat voor een groot stuk uit tropisch regenwoud en veel boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te starten, wat meer geld oplevert. Maar de bosbranden op dit moment zijn erg intens en veroorzaken enorme rookhinder. En die rook trekt ook naar andere landen en staten zoals Maleisië en Singapore. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Mustafa Margadi.
8: En daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden. En dat reikt zelfs tot aan het vasteland. Tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur, zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er na schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen. Alleen al door die rook.
3: Sport. Op de US Open Tennis zitten er nog 3 Belgen in de 3e ronde van het enkelspel. Bij de mannen won Zizou Berg zijn 2e ronde tegen de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trungeliti ook in 4 sets. Hij staat voor het eerst in zijn carrière in de 3e ronde van een Grand Slam. Maar Bloks zegt dat de tegenstanders voorlopig meevielen.
9: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel die ik hier heb gehad tot nu toe dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de 3e ronde sta, op papier dan toch. Ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald. Hè.
3: In de 4e ronde speelt hij tegen de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Coboli. En bij de vrouwen kon ook Elise Mertens zich plaatsen voor de 3e ronde. Ze won tegen de Oezbeekse Timofieva in 2 sets. En in het voetbal heeft AA Gent nu ook zijn 4e competitiewedstrijd gewonnen. Het werd 1-0 tegen Oud-Heverlee Leuven. Gent staat met het maximum van de punten aan de leiding samen met Charleroi. Siebe van der Heijden is blij met een goede start.
10: Ik ben heel fier op iedereen dat we toch wel 12 op 12 pakken. Want ik denk dat het voor Gent 25 jaar geleden is. Maar we moeten echt wel kijken naar de teamprestatie vandaag en in de vorige wedstrijden, ook in Europa. En dat doen we fantastisch momenteel. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden bij veel jonge jongens. Dus voetjes op de grond.
3: Anderlecht won gisteravond ook al met 1-0 tegen KV Kortrijk. Anderlecht staat 10e met 6 op 12. Kortrijk heeft nog 0 punten en staat met OHL laatste. Het weer. Op de meeste plaatsen begint de dag droog. Hier en daar kan het al wat druppelen. Later krijgen we ook elders regen. Temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonniger en tot 23 graden dan. Vooraan in het nieuws zat een nieuwe sabotagepoging aan het Duitse elektriciteitsnet in Dormagen. De politie is een onderzoek gestart. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties plaats aan de energieinfrastructuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Tongeren-Borgloon is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een conflict ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven tijdens de fruitpluk. Ze vochten onder meer met ijzeren staven. Drie mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt burgemeester Jo Feitons.
4: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er zijn van allerlei pistes waarom. We hebben de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen. En s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
3: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein gestopt. Volgens hem verbleven er 300 seizoensarbeiders, terwijl het in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60. De werkgevers van de mensen moeten nu voor andere opvang zorgen. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket gevonden in de buurt van een elektriciteitscabine. De politie zegt dat de daders die cabine wilden saboteren en dat het pakket mogelijk een lanceerinstallatie voor vuurwerk was. De afgelopen dagen waren er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur. Sommige acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over het einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder zei de Russische president Poetin al dat hij wil praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Oekraïne gaan. Volgens Jan Baljouw is het toch afwachten of er wel vrede kan komen.
5: In Oekraïne zelf valt men de slag om de arm. Er zijn bronnen die zeggen van ja, het kan misschien niet doorgaan. Maar als het toch doorgaat, dan gaat het duidelijk over vastgoedmagnaat Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner. Er is nu een idee dat zij eerst naar Moskou zouden gaan om te proberen van inderdaad die gesprekken terug op te starten en dat ze daarna naar Kiev zouden gaan. Dat zou dan de eerste keer zijn dat ze in Kiev gesprekken zouden voeren, onder meer waarschijnlijk met president Zelensky.
3: En bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren over de hele wereld nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. Er is een herstructureringsplan over goedgekeurd en de afgelopen jaren zijn er alles 50.000 banen geschrapt. Volgens de Volkswagen Groep zijn er vooral enorme uitdagingen door de concurrentie. En is dat plan nodig om de komende 10 jaar succesvol te kunnen zijn? Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland moeten sluiten. Het bedrijf wil zo de overproductie aanpakken en weer winst kunnen maken. Vandaag meestal droog en bewolkt met veel wind. In de loop van de late namiddag kans op lichte regen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen vaak zon, soms wolken tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio.

0: met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Radio 2 Relax live.
1: Met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
3: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt Wouter Bruins van de politie.
4: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
3: De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren over de hele wereld nog eens 50.000 extra jobs verdwijnen naast de 50.000 die er al sneuvelden. Het gaat over ongeveer 15% van alle jobs bij de grootste autobouwer van Europa. Het aantal automodellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd en het aantal opties wordt met 3/4 verminderd. In Duitsland zullen ook 4 autofabrieken sluiten, want de Chinese concurrentie is moordend, zegt Gim Balduk, correspondent in Duitsland.
5: Duitsland wordt op dit moment, zoals heel veel andere landen, ook overspoeld met relatief goedkope elektrische auto's uit China. En de Duitse automerken, dus dat gaat om Volkswagen, maar ook om merken als BMW en Mercedes en alle merken die onder Volkswagen vallen, zoals Seat en Audi, die zijn te laat eigenlijk op die trein gestapt om elektrische auto's te gaan produceren. En de Duitsers zijn eigenlijk te lang vast blijven houden aan de oude verbrandingsmotor. En ja, daar zit misschien ook een beetje een arrogantie bij, omdat de Duitse auto's zo goed waren dat ze ook wel wat meer mochten kosten.
3: En in Frankrijk zijn er tussen eind juni en eind juli zo'n 7000 mensen meer gestorven dan normaal. En dat kwam door de hitte. Er waren ook daar verschillende hittegolven deze zomer, met temperaturen boven de 40 graden. In totaal waren er 53 hittegolfdagen in Frankrijk. En nog nooit waren dat er zoveel sinds het begin van de metingen daar. Bij ons vandaag meestal droog, bewolkt ook met veel wind. In de loop van de late namiddag kans op lichte regen, temperaturen tot 25 graden. Morgen vaak zon, soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt Wouter Bruins van de politie.
4: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
3: De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In Tourcoing in het noorden van Frankrijk zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov machinegeweer gevonden en de 3 komen uit Brussel, zijn alle 3 19 jaar. Een delegatie van Oekraïense dokters en gezondheidswerkers is in ons land om expertise op te doen over hoe je ernstige brandwonden moet behandelen. Ze bezochten gisteren het brandwondencentrum van ZAS aan Antwerpen. Tom van de Vreken van Ziekenhuis aan de Stroom was bij de opleiding.
5: Ze willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aankunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd, waarvan 2 bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte in trekken.
3: Vandaag meestal droog en bewolkt met veel wind. In de loop van de late namiddag kans op regen, temperaturen tot 25 graden. Morgen vaak zon, soms wolken en tot 22 graden maximum. Zondag blijft zonnig met maximum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twaalf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Average Rob zoekt op een heel speciale manier naar geld om meer frituren te kunnen openen. En in het Universitair Ziekenhuis van Leuven hebben ze een wereldprimeur om patiënten te helpen. Influencer Average Rob zoekt naar geld om zijn frituurketen La Patate uit te breiden. Hij zit met zijn frituurproject nu al in 2 steden, maar hij wil er nog meer. En om dat te kunnen betalen, heeft hij €500.000 nodig. Hij probeert dat bedrag op te halen met crowdlending. Dat wil eigenlijk zeggen dat iedereen die dat wil hem geld kan lenen in ruil voor een bruto rente. Volgens onze financieel expert Steven Rombout moet iedereen die meedoet wel op een aantal dingen letten.
4: Bij crowdlending lenen beleggers geld uit aan een bedrijf in ruil voor interest. Hier krijg je ook nog iets extra's. Een jaar lang elke week een gratis friet van La Patate. Dat klinkt erg aantrekkelijk, hè? Vooral voor jongeren, omdat de rente van 5,5% bruto een pak hoger is dan bij een spaarrekening. Maar de risico's zijn ook veel groter, hè? Als het misloopt met die frituurketen La Patate, dan riskeer je al je geld te verliezen.
3: Na de vechtpartij gisteravond in Tongeren-Borgloon in Limburg moeten tientallen seizoensarbeiders terug naar huis. De vechtpartij vond plaats op een hoteldomein waar buitenlandse arbeiders verbleven die hier fruit komen plukken. 3 mensen raakten ernstig gewond. De burgemeester heeft daarop beslist dat alle seizoensarbeiders het domein moeten verlaten. En fruitteler Gaston der Waal moet daardoor 50 mensen laten vertrekken omdat hij geen andere woonplaats heeft.
5: Wij hebben zelf een huisvesting voor 66 mensen. En niettegenstaande dat die mensen niets te maken hadden met het incident, moeten die nu ook vertrekken omdat we daar op korte termijn geen oplossing hebben.
3: In het noorden van Frankrijk zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld omdat ze lid zouden zijn van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week al opgepakt nadat de gevel van een huis was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov-machinegeveer gevonden. De 3 komen uit Brussel en zijn alle 3 19 jaar oud. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met menselijk donorweefsel uit de buikwand. En dat is een wereldprimeur. Ze deden al met succes een aantal van die transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en ook 1 groot voordeel heeft. Vertelt professor Laurens Keulemans.
6: Omdat het biologisch weefsel is, is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
3: En in Indonesië, in Zuidoost-Azië, is dat, zijn al wekenlang bosbranden aan de gang. En die geraken maar niet onder controle. Indonesië bestaat eigenlijk voor een groot stuk uit tropisch regenwoud. En veel boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te kunnen starten. Want dat levert meer geld op. Maar al die bosbranden zijn intens en lokken enorme rookhinder uit. De zware rook trekt ook naar andere landen zoals Maleisië met verschillende gevolgen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
7: En daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden. En dat reikt zelfs tot aan het vasteland. Tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur, zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er na schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen. Alleen al door die rook.
3: Hier is het droog, maar bewolkt met straks ook regen bij temperatuur tot 24 graden. Er staat ook behoorlijk wat wind. Morgen droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het Universitair Ziekenhuis van Leuven helpen ze patiënten met een wereldprimeur. En er is misschien een doorbraak op komst om gesprekken tussen Rusland en Oekraïne op te starten. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met donorweefsel uit de buikwand. En dat is een wereldprimeur. Ze deden al met succes een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze nu ontdekt dat biologisch buikwandweefsel sterker is en veel minder gevoelig is voor infecties. De patiënten stoten het donorweefsel ook niet af, zegt professor Laurens Keulemans.
1: Wat we eigenlijk zagen, is dat dat buikwandweefsel van die overleden donor volledig zich integreert in het weefsel van de ontvanger, waarbij dat de bloedvaten die de buikwand gaan bevloeien eigenlijk afkomstig zijn van de ontvanger en niet van de donor. En uw eigen bloedvaten kan je niet afstoten. Hè. Dus het weefsel gaat zich echt integreren in het weefsel van de ontvanger.
0: Na de vechtpartij gisteravond in Tongeren-Borgloon in Limburg moeten tientallen seizoensarbeiders terug naar huis. De vechtpartij vond plaats op een hoteldomein waar buitenlandse arbeiders verbleven die hier fruit komen plukken. 3 mensen raakten daarbij ernstig gewond. De burgemeester heeft daarop beslist dat alle seizoensarbeiders het domein moeten verlaten. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is ook 1 Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Tientallen mensen trokken maandagnacht naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en begonnen daar te schieten. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. En bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet uitmaken wie er precies geschoten heeft. Er lijkt ook diplomatiek overleg op komst tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zouden dit weekend naar de Russische hoofdstad Moskou en de Oekraïnse hoofdstad Kiev trekken. Jens Fransen vertelt wie die Amerikaanse onderhandelaars zijn.
2: Het Russische persbureau TASS zegt dat Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner naar Moskou en nadien naar Kiev zouden trekken. Kan logisch zijn, want de twee gingen eerder al samen naar Moskou, maar het zou wel de eerste keer zijn dat ze samen naar Kiev trekken. En de twee moeten vredesonderhandelingen tussen Moskou en Kiev op gang trekken. Komt er dan snel vrede? Dat is een andere vraag. Het betekent vooral dat beide partijen nu op zijn minst het weer de moeite vinden om opnieuw te onderhandelen.
0: Een oud-wielerkampioen Wilfried Wezemaal uit het Oost-Vlaamse Lebbeke is overleden. Hij werd 76. Wezemaal won in de jaren 70 onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne en de Ronde van Zwitserland. Hij koerste samen met José de Kouwer, Henny Kuiper en Joop Zoetemelk. En na zijn wielercarrière werd hij frituurist. Hij baatte samen met zijn vrouw een frituur uit in het centrum van Aalst. Het is droog, maar bewolkt met straks regen bij temperaturen tot 24 graden. En er staat ook behoorlijk wel wat wind. Morgen droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. En zondag dan veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De federale overheid heeft met de staatsbon in totaal 1,2 miljard euro opgehaald. Een staatsbon is een belegging. Je leent geld aan de Belgische staat en dat kon voor 1 jaar of voor 10 jaar. Er is vooral ingetekend op de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. Onze financieel expert Steven Romboud zegt dat de staatsbon er wel niet is in geslaagd om spaarrekeningen aantrekkelijker te maken.
4: Banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Er is 1 spaarrekening van Keytrade zonder speciale voorwaarden die met 2% beter doet dan de staatsbon. Banken hebben vooral de rentevoeten van spaarrekeningen met speciale voorwaarden opgetrokken. Rekeningen bijvoorbeeld waarop je maandelijks een beperkt bedrag kan overschrijven. Voor de klassieke spaarrekeningen, waarop de Belgen het gros van hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. Wel hebben vooral kleinere banken de rente op termijn rekeningen verhoogd. Sommigen brengen nu wellicht tijdelijk ietsje meer op dan de staatsbon.
3: Bij de schietpartijen over Asselt in Nederland is 1 Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Tientallen mensen trokken maandagnacht naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en begonnen te schieten. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zijn ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet nu uitmaken wie er precies heeft geschoten. De Amerikaanse president Donald Trump zou dit weekend 2 gezanten sturen naar de Russische hoofdstad Moskou en nadien ook voor het eerst naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De bedoeling is om vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne dit weekend op te starten. En oud-wielerkampioen Wilfried Wezemaal uit het Oost-Vlaamse Lebbeke is overleden. Wezemaal won in de jaren 70 onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne en ook de Ronde van Zwitserland. Hij werd 76. Het is droog, maar bewolkt met straks ook regen bij temperaturen tot 24 graden. Er staat ook behoorlijk veel wind. Morgen droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Drie uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De federale overheid heeft met de nieuwe staatsbon in totaal ruim 1,2 miljard euro opgehaald. Dat is het op twee na beste resultaat ooit. Een staatsbon is een belegging. Je leent geld aan de Belgische staat en dat kan voor 1 jaar of voor 10 jaar. Er is vooral ingetekend op de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. Dat is vaak veel meer dan spaarrekeningen. Onze financieel expert Steven Rombout zegt dat de staatsbon er wel niet in is geslaagd om die spaarrekeningen ook aantrekkelijker te maken.
4: Banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Er is één spaarrekening van Keytrade zonder speciale voorwaarden die met 2% beter doet dan de staatsbon. Banken hebben vooral de rentevoeten van spaarrekeningen met speciale voorwaarden opgetrokken. Rekeningen bijvoorbeeld waarop je maandelijks een beperkt bedrag kan overschrijven. Voor de klassieke spaarrekeningen, waarop de Belgen het gros van hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. Wel hebben vooral kleinere banken de rente op termijn rekeningen verhoogd. Sommigen brengen nu wellicht tijdelijk ietsje meer op dan de staatsbon.
3: Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang duiken verhalen op van kinderen die uren op de bus zitten. En in de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze daarom met mobi-coaches. Die leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden om op school te geraken, zegt mobi-coach Kimberly Kouwelier.
5: We kunnen dan met de fiets, de bus en de trein doen. Dat is te zien waar de leerlingen wonen of hoe ze zich daarbij voelen. En dan leren we een traject aan dat ze zelf kunnen leren van ik kan dat alleen. De ene leerling kan dat in 1 dag, de andere in 2, maar je hebt er ook die langer nodig hebben. Dus ze moeten volledig het vertrouwen vinden en voelen van oké, ik kan het zelf.
3: De leerlingen zijn daardoor sneller op school en ook de schoolbussen moeten minder lang rondrijden. En de omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met de minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden slachtoffers geronseld hebben door hun een relatie te beloven, maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers alle aanklachten. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over vrouwen en ze noemen zichzelf ook vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven. Het is droog, maar bewolkt. Straks ook regen bij temperaturen tot 24 graden. Morgen droog en zonnig. Hier en daar wat stapelwolken. Zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

in me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om

op zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van mij. De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout. Paraduit dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De waardevoller dat ik word, hoe meer waarde dat ik kan delen. En mag dat toch juist het woord.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vier uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft een prestigieuze modeprijs voor jong talent gewonnen. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Deze prijs kan haar carrière echt een boost geven, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
4: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om 400.000 euro. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
3: De ontwerpen van Julie Kegels worden gedragen door heel wat wereldsterren, zoals zangeressen Dua Lipa, Demi Lovato en Rosalia. Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang duiken verhalen op van kinderen die uren op de bus zitten. En in de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze daarom met mobi-coaches. Zij leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan, te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden. Schooldirecteur Gerrit de Molder is erg tevreden met het project.
5: Naast tijdswens zien wij ook een kwaliteitswens. Als leerlingen minder lang op de bus zitten, is dat voor hun welzijn in ieder geval ook beter. Ze komen eigenlijk wel op een betere manier aan op school. Langs een andere kant, waar zien wij ook een winst, is in het feit dat de leerlingen die niet gebruik maken van het collectief busvervoer, dat zij sowieso sneller hier op school raken.
3: 4 Amerikaanse wetenschappers gaan bij de Vrije Universiteit Brussel werken om het onderzoek naar klimaat te versterken. De 4 krijgen een leerstoel voor 3 jaar en behouden intussen ook de band met hun Amerikaanse universiteit. Zo wil de Brusselse universiteit beter samenwerken en een brug vormen tussen Europa en de Verenigde Staten. En de bedoeling is om echt een internationaal centrum voor klimaatonderzoek te starten. En de politieke partij Groen eist dat VRT het optreden van de Ketnet-band op de jaarlijkse N-VA-familiedag in Plopsaland annuleert. Op 20 september huurt de partij het pretpark af voor leden in het teken van de 25e verjaardag van de partij. Volgens Groen staat het optreden van de Ketnet-band op de familiedag haaks op het neutraliteitsbeleid van VRT. N-VA zegt dat het optreden er niet op hun vraag komt, maar dat Plopsaland de Ketnet-band heeft geboekt. De woordvoerder van VRT laat weten dat een annulering zeker niet aan de orde is, omdat het een evenement is dat in de eerste plaats draait om gezinnen. Het is wisselvallig met lokaal wat lichte regen. Morgen een droge en zonnige dag met hier en daar wat stapelwolken. We halen dan 21 graden. Zondag veel zon, dan halen we 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Belgische basketbalvrouwen starten bijna op het WK en een Belgische modeontwerpster wint een belangrijke modeprijs van onder meer het merk Louis Vuitton. Over een half uur beginnen de Belgische basketbalvrouwen aan hun WK. De Belgian Cats nemen het in Berlijn in Duitsland in hun eerste groepswedstrijd op tegen Turkije. De Cats werden al twee keer Europees kampioen, maar konden op een WK nog nooit een medaille behalen. Karel Bertelen verwacht al meteen een pittige match.
4: Het extra piment is dat Emma Meesman, Julie Almand, Antonia De Lare en Julie Van Loo in clubverband spelen of speelden in de Turkse competitie. Ze kennen elkaar dus en ze zullen zich tegenover elkaar willen bewijzen. Daarom is het voor Meesman een absolute must-win game en je begint gewoon best aan een toernooi met een zege. Het zou ook perspectief bieden op groepswinst, want in dezelfde poelen won Australië wel van Puerto Rico, maar beide teams maakten geen indruk. We gaan dus kijken naar een duel tussen het nummer 5 en het nummer 16 van de wereld. Vandaar dat dit een haalbare kaart moet zijn voor de Cats. De dubbele Europese kampioen brengt veel meer ervaring, talent en snel basketbal in. En dat zou het verschil moeten maken.
3: Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang duiken verhalen op van kinderen die uren op de bus zitten. In de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze nu met mobi-coaches. Die leren kinderen zelfstandig naar school gaan, te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden. Schooldirecteur Gerrit de Molder is erg tevreden met het project.
5: Naast tijdswens zien wij ook een kwaliteitswens. Als leerlingen minder lang op de bus zitten, is dat voor hun welzijn in ieder geval ook beter. Ze komen eigenlijk wel op een betere manier aan op school. Langs een andere kant, waar zien wij ook een winst, is in het feit dat de leerlingen die niet gebruik maken van het collectief busvervoer, dat zij sowieso sneller hier op school raken.
3: VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet-band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland en daar stond ook een optreden van de Catnet-band gepland. Er kwam zowel vanuit de oppositie als de meerderheid kritiek omdat de VRT politiek neutraal moet zijn. Deze voormiddag verdedigde de VRT het optreden nog, maar nu laat een woordvoerder weten de boeking toch te annuleren. En de Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de meest prestigieuze modeprijs voor jong talent gewonnen. Het gaat om een prijs van onder andere het luxe merk Louis Vuitton. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Deze prijs kan haar carrière een boost geven, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
6: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
3: De ontwerpen van Julie Kegels worden gedragen door heel wat wereldsterren, zoals zangeressen Dua Lipa en Demi Lovato. Het regent op heel wat plaatsen. Het wordt geleidelijk aan wel droger bij temperaturen tot 17 graden. Morgen droog en vaak zonnig bij 21 graden dan. Zondag veel zon bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

walk a little too far that night. The sight of

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2.
3: Zes uur, een heel goede avond. Veertien nieuws met Sophie Verbrugge. De Belgische basketbalvrouwen spelen hun eerste wedstrijd op het WK in Duitsland tegen Turkije. En in het wielrennen wint Wout van Aert de 13e rit in de Ronde van Spanje. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. De Cats werden al twee keer Europees kampioen, maar konden op een WK nog nooit een medaille behalen. Karel Bertelen, hoe doen ze het?
4: Op 4,5 minuut van het einde van de eerste helft staan de Cats voor. Maar nipt 38-37. Daarnet was er een kloof van 6 punten. Maar de Turkse vrouwen die blijven heel goed shotten met 3-punters. 7 op 11 op dit moment. En de Cats die doen daar een heel klein beetje onder voor 6 op 10. Dus op dat vlak zijn ze elkaar waard. In de shots van onder de bucket. In de, onder de korf bedoel ik. Daar hebben af en toe de Turkse vrouwen vrijheid gekregen. Te veel vrijheid gekregen om te kunnen scoren met makkelijke layouts en dat is iets wat moet veranderen. Die verdediging die moet meer gesloten zijn. Aanvallend loopt het wel goed, maar de coach heeft ook al veel geroteerd, veel gewisseld en dus staan we met zoveel mogelijk frisse vrouwen op het parket en dat kan in de loop van deze wedstrijd die een nek aan nek race gaat worden wel heel belangrijk zijn. Op 4 minuten van het einde van de eerste helft, 40-37 nu, met een nieuwe score van Emma Meeseman.
3: Dankjewel, Karel. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Onze landgenoot reed de hele dag aanvallend en klopte aan de finish de Fransman Valentin Paré-Peintre in een spurt met 2. En dat is een, en hij is zeer, zeer liever tevreden met die prestatie.
5: Een sprint à deux mogen toch nooit iemand onderschatten. En, ja, je zag je dat echt nog wel werkwerk bieden. Dus als voor zo'n licht is dat heel explosief en gelukkig wist ik dat wel. Dus, ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En drong me natuurlijk de kop op. Dus ja, ik moest proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus ja, lukt.
3: Voor Van Aert is het zijn vierde ritoverwinning in de Ronde van Spanje. De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. De man die gisteren in het Brusselse Zuidstation is opgepakt met een geladen Kalashnikov, is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat bevestigt zijn advocaat. De 23-jarige Marokkaan was vanuit Frankrijk met de trein aangekomen en douaniers vonden in zijn tas een geladen machinegeweer. Het is nog niet duidelijk wat hij van plan was. VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet-band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland en daar stond ook een optreden van de Catnet-band gepland. Er kwam zowel vanuit de oppositie als de meerderheid kritiek omdat de VRT politiek neutraal moet zijn. Eerst zei de VRT dat het optreden zou doorgaan, maar nu wordt het dus toch geschrapt. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkantoor van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit van die aanslag. En bij de aanval raakten zeker 5 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken bewijst de Russische aanval dat Rusland geen diplomatieke oplossing wil voor het conflict. Er wordt al de hele dag gehint dat er gesprekken zouden zijn dit weekend tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne. En de Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de meest prestigieuze modeprijs voor jong talent gewonnen. Ze krijgt 400.000 euro. Het gaat om een prijs van onder andere het luxe merk Louis Vuitton. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Modejournaliste Veerle Windels vertelt wat Julie Kegels uniek maakt.
6: Ze is onconventioneel. Mm-hmm. De manier waarop ze durft dingen bij elkaar zetten, bepaalde vormen durven etaleren. Ze zegt zelf, mijn kleren wil ik gedragen zien, maar ik wil ook wel dingen tonen, wat ze dan statement pieces noemt. Ja. Ze heeft bijvoorbeeld rokken gevuld met glitter. Ze heeft een jurk getoond in fineerhout. Ze durft buiten de lijntjes te kleuren en dat wordt gelukkig maar nog altijd beloond.
3: Het regent op heel wat plaatsen, maar het wordt geleidelijk aan wel droog bij temperaturen tot 17 graden. Morgen droog en vaak zonnig bij 21 graden dan. Zondag veel zon bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: 14 nieuws met Jo Valvekes. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats nog altijd bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Karel Bertelen, hoe staat het daar?
1: Heel goed. In tegenstelling tot de ruststand, toen het 44-45 was, 1 punt voorsprong voor Turkije, werd er in een wervelend derde kwart de Turken van het kastje naar de muur gespeeld. En een heel goede teamprestatie. De verdediging die opnieuw sloot, de aanval die, zoals we van de Cats kennen, heel snel in transitie. Perfect werd afgewerkt bij momenten. Heel mooi basketbal om te zien. En de Cats die liepen uit naar 71-54. Die voorsprong die staat nu ongeveer nog altijd op het bord. Op 2 minuten van het einde van de wedstrijd leiden de Cats met 85-70. En ze gaan die openingsmatch van het WK dus winnen.
0: Dankjewel, Karel. De 32 verdachten van het geweld in het Nederlandse Overasselt blijven 2 weken langer in de cel. Dat heeft de rechtbank in Arnhem beslist. Een van de verdachten is een Belg. Eerder deze week vielen tientallen gewapende en gemaskerde mannen het huis aan van een veroordeelde drugscrimineel. Daarbij kwam een bewaker om het leven en raakten 2 agenten gewond. Alle 32 verdachten worden nu verdacht van moord of doodslag. Volgens verschillende media zou het geweld te maken hebben met een verdwenen lading cocaïne. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat er dit weekend een Amerikaanse delegatie naar Moskou en Kiev reist in een poging om de vredesgesprekken herop te starten. De delegatie zal eerst naar Moskou gaan en daarna naar Kiev. Zelensky zegt dat hij garant staat voor de veiligheid van de onderhandelaars als ze in Moskou zijn en hij roept Rusland op om de aanvallen op Kiev te staken tijdens de gesprekken daar. De Amerikaanse delegatie wordt geleid door Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Vandaag voerde Rusland op klaarlichte dag een aanval uit op het gebouw van de Oekraïnse inlichtingendienst in Kiev. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Onze landgenoot reed de hele dag aanvallend en klopte aan de finish de Fransman Valentin Paré-Peintre in een spurt met 2. En hij is zeer tevreden met die prestatie.
2: Een sprint à deux mocht je toch nooit iemand onderschatten. En, ja, je zag dat echt nog wel werkwerk bieden. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En het drong me natuurlijk je kop op. Dus ja, ik moest proberen nog 1 keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus ja, lukt.
0: Voor Van Aert is het de 4e ritoverwinning in de Vuelta. 2 jaar geleden won hij er 3 etappes. De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. Het weer. Het regent op heel wat plaatsen. Het wordt geleidelijk aan wel droog bij temperaturen tot 17 graden. Morgen droog en vaak zonnig bij 21 graden. Zondag veel zon, dan halen we 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 8 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS dreigt het proces tegen Lindsay Clancy zonder uitslag te eindigen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. Na 7 dagen beraadslagen komt de jury er niet uit. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen 5 weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat ze dat deed door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het moord. De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat redelijke twijfel was, maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: De sabotage van het Duitse elektriciteitsnet de voorbije dagen zou het werk zijn van een klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het gaat om een 48-jarige man uit Gevelsberg in het westen van Duitsland. Hij zou een brief geschreven hebben waarin hij de verantwoordelijkheid opeist. De man zelf is nog niet gevonden. In zijn woning vonden speurders wel vermoedelijk springstoffen. Het is nog niet duidelijk of de man alleen handelde. Sport. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Onze Belgische basketbalvrouwen versloegen Turkije met 89-75. Een verslag van Karel Bertelen.
2: Wie de match niet heeft gezien, zal dit een normale overwinning vinden. Maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft was te groot om het door de vingers te zien. Voor de rust was de verdediging te traag, vielen er gaten en sloten de 5 speelsters niet genoeg de weg naar de korf voor de Turkse vrouwen. Zij konden profiteren, ook al omdat hun 3-punters binnenvielen. Niets van dat alles in de tweede helft en vooral in het derde kwart. De metamorfose die de Cats in de verdediging ondergingen was bij momenten zo overtuigend dat Turkije niet meer tot scoren kwam. In de aanval kon Emma Meesman haar stempel drukken, Julie Almond strooide met assist en Julie van Looy gooide in totaal 7 driepunters binnen. Bij 83-63 in het vierde kwart was de kloof gemaakt. Opnieuw naar zondag voor match 2 tegen Puerto Rico, ook dat moet lukken en zo is het begin van het toernooi voor de Belgen alvast prima.
0: En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, jij bent daar voor ons. Zijn er al sportieve prestaties te melden?
3: Jawel, een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten van Chase Jackson. 21 meter, 14 centimeter ver. En een persoonlijk record van Jonathan Sakkoor op de 400 meter. Het hoofdprogramma begint zometeen met Pauline Koukuit op de 400 meter horde. In de vorm van haar leven wil ze hier nog een knalprestatie leveren. En ook het polstokspringen met de grote mannen Duplantis en Karalis begint rond deze tijd. Straks zijn er nog Belgen die met de medaille uit Birmingham van het EK zijn teruggekeerd. Met Jana Valent op de 5000 meter. Gies in het Inkstapspringen en Verherstraten op de 100 meter. Dat allemaal na een openingsceremonie met koning Filip en koningin Mathilde in de tribunes, die Helmut Lotti de Brabantsonne hoorde zingen en een huldiging van 9-voudig Olympisch kampioen Carl Lewis.
0: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken, temperaturen dan tot 25 graden. Meer op sportza.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Koning Boudewijnstadion wordt vandaag en morgen de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, heel wat wereldsterren daar aanwezig voor de jubileumeditie, maar Mondo Duplantis komt niet in actie. Wat is er aan de hand?
1: Ja, hij heeft last van een lichte blessure, de wereldrecordhouder in het polsstokspringen. En Duplantis wilde geen risico nemen. Volgende week komen de Ultimate World Championships eraan in Budapest. En daar zou hij graag weer fit zijn. Wel een streep door de rekening natuurlijk van de organisatoren. En van de vele mensen die speciaal voor Duplantis naar het stadion zijn gekomen. Er waren wel al een paar fraaie prestaties. Met om te beginnen een Belgisch record voor Pauline Koekuit. 53-20, opnieuw 800ste sneller dan haar beste chrono van goed 2 weken geleden. En ze heeft zo meteen ook de WK-limiet gelopen voor in Peking volgend jaar. Er was een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten bij de vrouwen en meetingrecords in de stiepel bij de vrouwen en op de 800 meter bij de mannen.
0: Dankjewel Bert. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, hoe staat het daar?
2: 16 minuten ver, 0-0. Club Brugge wel gretig aan de wedstrijd begonnen. Er zijn al redelijk wat momenten geweest waarop Club had kunnen scoren. Vermand bij zijn eerste basisplaats, 2 keer al aangelegd. 1 bal van de lijn gehaald. De kopbal van Tresoldi ging er rakelings naast. En Lommel dat loert op de counter die er 1 keer uitkwam met een schot van Reinders. Waar Doelman Sommer niet al te veel problemen had. Een must-win game voor Club Brugge. Na de nederlaag van vorige week natuurlijk op het veld van AA Gent. En toch maar uitkijken hier in Lommel dat er een geweldig feest van heeft gemaakt voor hij de terugkeer van Club Brugge na 25 jaar. Want club natuurlijk ook half al het hoofd bij de Champions League campagne. Die volgende week dinsdag starten tegen Aston Villa. Maar voorlopig dus een goede start zonder doelpunten van Club 0-0 hier in Lommel.
0: Dankjewel Peter. En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Het werd 89-75 voor onze basketbalvrouwen onder leiding van alweer een onstopbare Emma Meeseman.
3: Het was leuk om terug in die flow te geraken, dat we wat gewoon zijn. We weten dat we gaan moeten groeien in het toernooi. Maar kijk, dat is de eerste stap die gezet is. En hopelijk tegen Puerto Rico dat we toch nog een paar aanpassingen kunnen maken. En hopelijk veel roteren, dat we klaar zijn voor Australië.
0: De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die nieuwe kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid... Nee, op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. In die Mercator-projectie lijkt Groenland ongeveer even groot als Afrika, terwijl Groenland 14 keer kleiner is dan Afrika. De algemene vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemde tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Morgen overwegend droog, in de loop van de dag stapelwolken. Aan de kust blijft het zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag ook zonnig en temperaturen tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2 Relay.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vindt het ongepast om te zeggen dat Rusland een hybride oorlog voert tegen Europa. De cyberaanvallen en sabotagedaden van Rusland gaan verder dan dat en ze wijzen op echte oorlogsdaden. Dat heeft Quintin gezegd in de afspraak op vrijdag.
2: Dat is geen hybride, dat is wat gebeurt in Leipzig, dat is een aanval. Punt aan de lijn.
3: Dat is oorlog. Is
2: een maar we zijn in een soort van oorlog, dus u heeft ook de wettelijke betekenis. Maar als de cyberattacken, de cyberaanvallen die elke dag, die we krijgen elke dag, als ze snijden kabels in de Finse Zee enzovoort, dat zijn aanvallen.
0: In de Verenigde Staten zijn enkele legerveteranen en een historicus naar de rechtbank gestapt om te voorkomen dat president Trump start met de bouw van zijn omstreden triomfboog. Dat monument, dat 76 meter hoog moet worden, is gepland vlakbij een belangrijk oorlogskerkhof in Washington. Over 2 weken zouden de eerste werken beginnen, volgens Trump. Maar het project is nog niet definitief goedgekeurd. De klagers hopen nu dat de rechtbank de werken daarom verbiedt. Sport. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, ze zitten in de tweede helft. Hoe staat het daar?
4: Een uur ver, Club Brugge leidt met 0-1. Een goal van Joa net voor rust. Een own goal is dat op een voorzet van Sabbe. Club Brugge, goede start met veel doelpogingen in de openingskwartier. Maar daarna niet meer dezelfde druk kunnen aanhouden. Lommel beter en beter in de wedstrijd. Zonder dat het gevaarlijk kon worden. Tot dan ineens op slag van rust. En Joa met de own goal. En dan bij het begin van de tweede helft nog een gevaarlijke vrije trap van Vetlessen. Via doelman Piklak tegen de lat. En dan daarnet de kans voor Lommel om gelijk te maken. Maar Konat werd in extremis nog gestuit door een uitstekende redding van Jan Sommer. Club Brugge met 1 oog al toch op de start van de Champions League. Dinsdag tegen Aston Villa moet wel nog knokken om de voorsprong vast te houden. Een half uur nog hier in Lommel 0-1.
0: Dankjewel Peter. En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Werd sterks de eerste avond is er zowat afgelopen. Wat is de balans?
5: Het was een best goede avond. Pauline Koekuit zorgde vroeg op de avond al voor een mooi Belgisch moment door voor de 2e keer in korte tijd het Belgisch record aan te scherpen op de 400 meter horde, 53-20. Meteen ook goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar. Andere sterke prestaties kwamen er van de Amerikaanse Chase Jackson met een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten. De Keniaan Wanyonyi liep een meetingrecord op de 800 meter, een fractie trager dan zijn beste jaartijd van vorige week. En er waren nog meetingrecords, onder andere van Kibena Chipi op de 400 meter en in het polstokspringen bij de mannen, niet van Mondo Duplantis, wel van de Griek Karalis. Hij ging over 6 meter en 12. Duplantis had last van een blessure tijdens een opwarming en kwam niet in actie. Een domper voor de atletiekliefhebbers.
0: Bedankt Bert. Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen in het centrum en het oosten. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Zondag zon en wolkenvelden tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: hoop dat voor jouw hart en het mijn de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart en het mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op Facebook.

0: 11 uur, een goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die zich gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd aan de universiteit in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. Het parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die nog wel toegankelijk zijn. Brandweerploegen uit 3 Waalse provincies blijven ondertussen nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden drones van de civiele bescherming ingezet. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Het verslag is van Peter van den Bemt.
1: Een heel zuinige overwinning van een middelmatig Club Brugge dat weinig overschot had bij Lommel en doelman Sommer mocht bedanken voor 2 goede reddingen. De club speelde wel een sterk openingskwartier met een handvol goede pogingen van Vermand en Tresoldi, maar zakte dan toch weg en de thuisploeg kwam beter mee voetballen met wat snedige aanvallen, maar geen concreet doelgevaar. De club deed nog weinig, maar ging wel met een voorsprong rusten. Ioma duwde een bal van Sappe onhandig in doel voor 0-1. De club nam ook een scherpe start na de pauze met een vrije trap van Vetlessen, door doelman Piklak tegen de lat geduwd, pogingen van Virgili en een goal van Tresoldi afgekeurd voor buitenspel. Maar Lommel treurde achteraf terecht om 3 grote gemiste kansen, mede door goede reddingen van Sommer op pogingen van Wouters en van de ijzersterke Konadou, die ook nog een keer van dichtbij over doel kopte. Applaus van de fans, maar geen punten voor Lommel. Club deed wat nodig was en maakt zich nu op voor de start van de Champions League en de komst van Aston Villa.
0: Dit weekend wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme georganiseerd. Een overzicht van de eerste avond van de jubileumeditie is van Bert Sterks.
2: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstokspringen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen, later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar drie kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar drie kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
0: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek. De kinderopvang blijft wel gewoon open. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die ze gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd in Cambridge in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd. Hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut. Hij kreeg dan ook een warm welkom.
2: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij de zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de eerste avond van de Memorial van Damme afgewerkt. Een overzicht van Bert Sterks.
3: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstokspringen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Vannacht nog wat wolken en lichte regen, later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden. Zondag eerst zonnig, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. De komende uren laat ik u in handen van Matthijs Bijnens, die voor jullie de wereld in de gaten houdt. Meer nieuws vindt u in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Intussen zijn er nog 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en de kinderopvang blijft wel gewoon open. In Mexico hebben speurders bijna 17 ton methamfetamine in beslag genomen. Dat gebeurde in geheime drugslabo's van de machtigste kartels van het land. Volgens de Mexicaanse minister van Veiligheid is het een van de zwaarste klappen tegen synthetische drugs sinds president Sheinbaum een jaar geleden aantrad. De overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eist de onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de wedstrijd van vanavond op Standaar bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en betaald hebben, gestraft. En er werd ook echt gevoetbald gisteren. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met die zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
4: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
3: Dankzij die zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Vannacht nog wolken en wat lichte regen. Later vannacht brede opklaringen en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, meestal droog en maximaal tot 22 graden. Ook zondag zonnig, tegen het einde van de dag dan wel kans op een bui. En zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische bezetting.